Je doos, je lijf wie je klijft, dat zie je de doos. Zou je schutte knie spugel in de zoot? Dries hem op de hoot, dat deed een bugeljood. Ja, dries hem op de hoot, dat deed een bugeljood. Van de

0: Dag Shane, wie is het? Alles klaar? Ja, doe maar zo'n coach en een frikadel.
1: Akkusiets, ich bin der Steve.

0: Dag Shane, wie is het? Alles klaar? Ja, doe maar zo'n coach en een frikadel.
1: Akkusiets! Ich bin der Steve, Jupp.

0: Die hebben een rutbooster, de Katse Martenveld.
1: Ja.
0: Die rutbooster die draait aan de Christen niet op.
1: Nee, dat is wat.

op je zadelen. Kan het niet waar zijn, momenten maal bij soldaten jong. Zet het baby, ja in het beugelen, stoppen, zo keel, de morgen knuppel. Ja, dat is zo, ja, niet normaal. Hehehe, zei ik wat hoor. Maar, zullen we ooit blijven, maar dat biedt een beetje, ja, zo. Ja, dat is het er niet meer zaken, maar dat is maar, ja, maar toch.

0: Dag Shane, wie is het? Alles klaar? Ja, doe maar zo'n coach en een frikadel.
1: Akkusits, ich bin der Steve.

0: Dag Shane, wie is het? Alles klaar? Ja, doe maar zo'n coach en een frikadel.
1: Akkusits! Ich bin der Stief,